0: 3 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen

0: de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: 8 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren? Radioreclame werkt.

was Belinda Galesel, Heaven is our place on earth.

hele prachtige nummer van Love Shine a Light van Katrina en de Waves uit 1997.

0: 98.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.

was de klassieke van Toto Haldelijn uit 1978. Hier is de Bengals met Wallach Like Gibson.

Dit was UB40 met Red Red Run uit 1983. Hier dus Madonna, Like a Prayer.

was Madonna Like a Prayer uit 1989. Dat was wakker worden met William bij Flow Radio. En we sluiten af met Kylie Minogue, Better the Devil You Know.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

over Brabant, maar Frode Worm dan zo goed en niet kunnen zeggen. Want wordt hem nou krek, dat Brabants in zit.

0: Google. Veel mensen wennen nooit aan het gekrij 's morgens vroeg van een haan. Maar hier is het stil. Onze kukkel is niet meer. Joren was hij te heuren, zien gekrij klonk ver. Bekant 15 jaar oud, hij was op, zien een kam keek blauw. Deze week lag hij dood op de grond, zien hennen liepen wat eenzaam rond. Kukkel is netjes begraven en de hennen scharrelen weer, net als in vroeger dagen. Nou loopt Kukkel 2 rond in de hennekooi en de hennen kroelen met hem als van oud.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Kroelen.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Uppelpaard. Een uppelpaard is letterlijk een huppelpaard. Het is het Bergse woord voor een stokpaard, kinderspeelgoed dus. In het dialect van Bergen op Zoom is de H weggevallen, net als in de meeste andere dialecten van West-Brabant. Die H-wegval is al heel oud. We zien de letter al ontbreken in West-Brabantse teksten van zo'n 800 jaar geleden.

0: 11 uur. Nieuws. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Kees Michels die deze ochtend wederom de techniek verzorgt. Deze ochtend begonnen met de frisse overture Colas Brugnon van Dimitri Kavalevski in een uitvoering door de Boston Pops Orchestra onder leiding van John Williams. Colas Brugnon is een rasoptimist uit een van de romans van Romain Rolland. En dat is te horen. Verder nu met de korte suite nummer 2 van Igor Stravinsky. Dus ik blijf nog even bij de Russische componisten van weleer. Na de Eerste Wereldoorlog lagen veel grote concertzalen in Midden-Europa in puin. En het had dus geen zin om voor grote tot super uitgebreide symfonieorkesten te schrijven. Vandaar dat veel componisten voor kleinere ensembles schreven. Zo dus ook Igor Stravinsky. Zijn suite 2 dateert van 1921 en is geschreven voor een klein overzichtelijk symfonieorkest. En het bestaat uit 4 delen. Te weten een mars, een wals, een polka en een galop. Typische kleuren en intonaties. Het ligt niet altijd even gemakkelijk in het gehoor. Het prikkelt, is gracieus, ritmisch en voornamelijk erg vermakelijk. Je hoort het Brussels Philharmonisch Orkest onder leiding van Alexander Rabari.

Nu speciaal voor mijn bonussoon Krijn, die gisteren 18 jaar is geworden, van Maurice Ravel zijn Le Tombeau de Couperin. In dit werk heeft de hobo een prominente rol. Elk deel van dit werk is opgedragen aan een van de vrienden van de componist die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld. Ravel wilde met dit werk meer in het algemeen eer bewijzen aan de Franse clavecimbalsuite uit de barokperiode en niet zozeer specifiek aan de componist Couperin zelf. Dit deed hij door de structuur van de baroksuite als uitgangspunt te nemen. Het werk werd gecomponeerd in de jaren 1914-1917. En je hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink met als hoboïst Werner Herbers. Krijnkerel, nogmaals van harte proficiat.

Aanstaande zaterdag 6 juni beleeft Hilvarenbeek het concert Natuurtonen. Een unieke samenwerking van Harmonie en Slagwerkgroep van Concordia met Roel Diepstraten, waarin de natuur van Hilvarenbeek, water en droogte, beekdalen en heidegebieden, van groot landschap tot klein detail, de hoofdrol speelt. Laat je verwonderen, inspireren en meevoeren door muziek, beelden en woorden. Van open landschappen naar intieme bosranden. Van weidse vergezichten naar het leven vlakbij huis. De natuur van Hilvarenbeek klinkt, spreekt en beweegt. In Natuurtonen hoor je de natuur in de muziek. En hoor je de muziek in de natuur. Tijdens dit bijzondere concert smelten prachtige muziekstukken, verhalen en beelden uit de Beekse natuur samen tot één beleving. Een extra magisch moment komt van zandtovenaar Immanuel Boy. Bij een tweetal muziekstukken creëert hij live een betoverend zandspel van licht en donker. Met vloeiende bewegingen strooit, schuift en tekent hij op een verlichte gasplaat waar onder zijn handen steeds nieuwe beelden ontstaan. Komt dat zien en horen. Aanstaande zaterdag 6 juni dus in de Elkerliek om 8 uur. Tot dan. Een van de werken die je dan kunt horen zijn de Sea Songs van Rafe Vaughan Williams, hier nu uitgevoerd door de North Texas Wind Symphony.

Ik blijf nog even bij Engelse muziek. Muziek van een tijdgenoot van Ray Vaughan Williams, te weten Percy Grainger. Je hoort zijn Children's March Over the Hills and Far Away, uitgevoerd door de Dallas Winds onder leiding van Jerry Junkin.

Verder nu met één van de mooiste stemmen van onze tijd, namelijk Jessie Norman. Helaas is ze een aantal jaar geleden overleden, maar haar stem leeft nog voort. Je gaat luisteren naar het schitterende, ontroerende lied Morgen van Richard Strauss, uitgevoerd dus door Jessie Norman, en zij wordt begeleid door het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Tot de sluit van deze uitzending ga je luisteren naar 5 Griekse dansen van Nikos Skalkotas, uitgevoerd door Sinfonietta Cracovia onder leiding van Kypros Markou. Het zijn 5 korte, vrolijke deeltjes. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 2 uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Wannick Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: really do.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flo Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flo Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 4 uur. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
5: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
6: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, hartelijk welkom mensen. Welkom op de Flow Radio 96.0 FM Tweestemmig. Daar bent u weer op afgestemd en ja, de laatste dag van de maand mei.
0: Ja, morgen gaan we inderdaad juni alweer in. En dan gaat het snel richting de zomervakantie.
1: Nou, gelukkig ja, want ja, het gaat snel. Ja, inderdaad, de weken vliegen voorbij, maar daarentegen staan ook de vakanties voor de deur.
0: Ja.
1: En we hebben de afgelopen week hebben we natuurlijk ontzettend lekker weer gehad.
0: Nou, het was al een beetje zomer.
1: Ja, zeker weten, ja. En dat betekent dat er ook een paar zomerse platen in de lijst staan die jij hebt opgesteld.
0: Zeker.
1: Alleen de eerste, dat is er eentje uit de jaren, nou moet ik even goed nadenken, maar volgens mij is 70. De jaren 70.
0: De eerste was natuurlijk net Pumped Up Kicks van Foster the People.
1: Oh ja, die zijn we nog vergeten.
0: Die hadden we nog. Maar de volgende is inderdaad, ja, jij weet dat beter dan ik, denk ik. Ja.

0: Ja, zomerse temperaturen waar de night fever wel eens kan toeslaan. De Bee Gees en hun grootste succes aller tijden was deze film uiteraard. Saturday Night Fever.
1: Ja, want er zaten meer liedjes van hun in die film, toch?
0: Ja, er zat, Staying Alive zat erin. You Should Be Dancing zat erin. Tavares zat erin.
1: The Tramps
0: zat erin. How Deep Is Your Love, ja. Dat was gewoon een dubbel album waar... Ja, ontzettend veel hits op stonden. En nog altijd leuk om te draaien. En doet het nog altijd heel goed op feestjes.
1: Ja.
0: En over feestjes gesproken.
1: Ja, ik wou net zeggen. Gaan we verder met Stromae.
0: Ja, dan moeten we toch weer binnenkort eens een keer iets van horen.
1: Dat is jammer dat te lang stil is.

0: Ja, als je dan geen zin in vakantie krijgt, dan weten we het ook niet meer. Maar de Papa Hoete, en dat was Stromae uit België.
1: En dat was met die clip, hè, dat hij als een soort van pop...
0: Ja, in de spiegel keek en zag ze zijn jongere Stromae, hè?
1: Ja, maar ook dat hij als pop, zeg maar, beweegt.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, prachtplaat.
1: Ja, en dan gaan we verder met het duet van deze week. En die hoor je niet meer zo vaak op de radio.
0: Nee, dat klopt. Ik weet niet of dat met rechten te maken heeft, maar...
1: Weet ik ook niet.
0: Je hoort hem niet zo vaak en we hebben het over Coldplay.
1: Ja, samen met Beyoncé, wat natuurlijk wel een bijzondere samenwerking is.
0: Mm-hmm.
1: En zij hebben een nummer gemaakt, Him for the Weekend.

0: Laatste toontjes van Beyoncé en Coldplay met Him for the Weekend.
1: En weet je eigenlijk wie het initiatief heeft genomen voor dit liedje?
0: Nee, zou ik niet weten. Nee, misschien Beyoncé zelf, maar ik denk dat het van Chris Martin afkomt. Van de ene zangeres naar de andere zangeres, hè?
1: Ja, maar wel een stukje terug in de tijd.
0: Ja, dat klopt.
1: Naar Sophie B. Hawkins.
0: Ja, wie herinnert ze zich nog?
1: Ja, ik zo niet hoe ze eruit ziet.
0: Zij was altijd op zo'n... In die clip zat ze op een paard, geloof ik, hè? Op het strand.
1: Oh ja.
0: Ja.

0: Ja, dat is weer een tijdje geleden dat we deze plaat op hebben gezet. Maar als je hem zo van een afstandje hoort, dan denk je... hé, er zit ook wel een beetje klanken van Madonna in, hè?
1: Ja, klopt wel, ja.
0: Die Sophie B. Hawkins.
1: Ja, en zij had de opvolger van deze single was As I Lay Me Down.
0: Ja, die was
1: die
0: ook mooi, hè?
1: Die is wel mooi.
0: Ja, die ga ik nog een keer draaien. Een serieus plaatje was, hè?
1: Ja. Ja, en... Daar zit ik even te denken, de volgende. Want ja, je hebt gewoon ongevraagd mijn lijstje aangepast.
0: Ja, deze wel, ja. De andere vond ik zo depressief.
1: Ja, dus we gaan nu verder met R.E.M.
0: Ja, half glas vol is dit, hè?
1: We gaan van een half glas leeg naar een half glas vol.
0: En dat doen we met R.E.M.
1: En Shiny Happy People.

0: Ja, en die dame die je in de achtergrond hoort, we hebben alles meer verteld, maar ik vertel het er gewoon weer bij. Voor de mensen die toen niet geluisterd hebben, ja, die krijgen het nu dan mee. Featuring Kate Pearson. En die dame die kennen we van de groep The B-52's.
1: Ja, en die ken ik dan weer niet.
0: Ja, die ken je wel.
1: Oh.
0: Ja, die ken je wel. Die gaan we daar wel een stukje, zal ik daar nog even een stukje opzoeken. Nou, deze...
1: De volgende ken ik wel.
0: Oh, Lily Allen.
1: Ja.
0: Oh ja, dat is wel lekker, ja, niks doen.
1: Blijf blij, hè? Smile.
0: Ja, blijf lachen.

0: Ja, eigenzinnige zangeres Lily Allen.
1: Ja, ik vind haar wel grappig. En ik
0: ja, ze is altijd wel grappig.
1: Ik vind haar liedjes ook wel heel grappig.
0: Tegen even terug te komen op die Katy Pearson, zoals ik daarnet zei.
1: Ja.
0: Die ken je toch wel?
1: Oh ja.
0: Ja, let op, hè, daar komt ze nu, hè.
1: Oh ja, ja, die ken ik wel.
0: De B-52's met Love Shack als kleine herinnering aan de plaat van de R.E.M. Ja, en de volgende is van Nederlandse bodem, Emily.
1: Ja, een plaat van eigen bodem. En we hebben volgens mij een paar weken geleden hadden we de nieuwe plaat van Nona gedraaid.
0: Mm-hmm.
1: Wat was een beetje zo'n James Bond-achtige vibe. Maar ik heb even een oudje van haar gepakt.
0: En een leuke.
1: Ja, Don't Cry Me a River.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: deze plaat, Marleen, komt hij uit de bak Sam Larsen.
1: Ja, voor jou wel.
0: Ja, Gabrielle.
1: Ja, ik ken hem van de film Bridget Jones Diary.
0: Oké, daar komt deze ook in voor.
1: Ja, en dat vind ik dan een leuke film. Dus voor mij hoort hij niet bij de Semmel, in de Semmelbak. Maar
0: daar zit hij gewoon bij de
1: bij jou
0: hits.
1: Wel. Ja. Nou ja, hits weet ik niet, maar nou, ik kan er wel naar luisteren.
0: Oké. Out of Reach, Gabrielle.
1: En dan gaan we verder met Arcade Fire.
2: Look out, kid, just your heart.
1: Kindsal.
2: You don't have

0: Ja, ze maken prachtige muziek, Arcade Fire.
1: Maar hierna is het wel een beetje stilgebleven, toch?
0: Ja, vooral in, waar komen ze ook weer vandaan? Canada, volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar... Ja, volgens mij uit Canada, maar ik weet het niet zeker. Maar ze hebben hier wel een keer op Best Kept Secret gestaan.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En ja, ik vind dit nog steeds ja, prachtige muziek. Unconditional.
1: Ik moet ook wel een beetje aan Direct denken. Is dat gek?
0: Nee, dat is niet zo. Ja, die link die zie ik ook nog wel zitten, ja.
1: Ja. Ja, en we hadden het dus straks over zomerse plaatjes. En jij helemaal cover. Ik weet niet of het officieel helemaal een cover is. Maar ik vind het wel een leuke versie.
0: Ja, een groep die zichzelf covert.
1: Ja, maar wel met Rhythms del Mundo.
0: Ja, dat klopt. Ja, want het komt van, hoe heet het? Buena Vista Social Club zit erbij.
1: Ja.
0: En we hebben het over het nummer Clocks van Coldplay.
1: En dan de zomerversie.
0: Even de sambalballen uit de kast.

0: Leuke versie, toch?
1: Ja, leuke versie, maar ja, voor mij doet hij altijd afbreuk aan het origineel. Want ik vind die plaat Clocks, daar vind ik iets geweldigs als je dat, de originele versie hoort. En zo vind ik hem een beetje, ja, moet ik het zeggen?
0: Slepend.
1: Nou, slepend, maar hij blijft ook een beetje, ja, moet ik het zeggen. Je hebt bijvoorbeeld een evenement dat heet Elk Merkwaardig, maar dit vind ik ja, erg merkwaardig. Dat ze deze plaat ervoor gebruikt hebben. Maar niks mis mee. Want,
0: ik ben wel heel benieuwd, want ik was even aan het opzoeken. Dat ze dus, Rhythms Del Mundo heeft een album gemaakt. Met waar ze allemaal dit soort liedjes hebben gecoverd.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar ook de Arctic Monkeys en U2, Sting, Maroon 5. Ja, dus, ik ben wel benieuwd wat ze daar gemaakt hebben.
1: Dat is een heel leuk album geworden. Maar nogmaals, ik vind Clocks geweldig zoals het origineel klinkt. En ja, sommige mensen of sommige nummers, daar moet je ooit van afblijven. Maar goed. Het is dit keer door Coldplay zelf gedaan, tenminste door Chris Martin.
0: Ja.
1: En ja, daar hebben ze best wel een leuke mee gescoord in dit geval.
0: En dit zijn Florence and the Machine.
1: Ja, een zangeres die helaas niet altijd gewaardeerd wordt.
0: Nee.
1: En dit is
0: Ship to Wreck.

0: Ja, zoals we al aangaven, deze Florence en de...
1: Machine.
0: De Machine. Die Ship to Wreck, maar ze had er meerdere platen gemaakt. En ja, ze heeft best wel wat albums achter de rug al. Maar in Nederland doet ze het toch met een selectief...
1: publiek.
0: Publiek, ja. Gezelschap wat van haar platen houdt. Maar dat is meestal zo. Ship to Wreck. En de volgende is een Nederlandse productie.
1: Ja, Another. Samen met... Ja, hoe is het?
0: 45.
1: Ultra.
0: Ja, klopt.
1: Spreken we het zo uit?
0: Ja, ik denk, ik laat jou het
1: Het
0: is een beetje rotnaam om uit te spreken. Another 45 Ultra. Nou,
1: met Talk to You.
0: 54 and Talk to You.

0: Nou, het klinkt wel lekker. Deze Another 54 Ultra met Talk to You.
1: Dan gaan we toch niet zeggen dat we hem af gaan kappen, hè?
0: Ja, want de violen staan te trappelen van ongeduld.
1: Ja.
0: Je ziet ze opkomen. De laatste dag van mij. Ja.
1: Ons uurtje zit er alweer bijna op. We gaan zo meteen nog afsluiten met Hypnotized en de Purple Disco Machine.
0: Nou, dat wil je toch niet zeggen dat nou de Purple Disco Machine nog komt, of
1: oh,
0: wel?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, natuurlijk.
1: Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. En blijf vooral nog even hangen voor Paul's Platenkast.
0: En, ja, die gaan er ook nog even twee uurtjes tegenaan. Maar dit was Twee Stemmen voor deze zondag.
1: Volgende week zijn we er weer tussen 4 en 5. Nog een hele fijne zondag.
0: Ja, geniet ervan, mensen.
1: Doei.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Hallo mensen, is Bas Papikas.
1: Ja mensen, dat was even lekker binnenkomen toch, hè? Lekker terug in de tijd met de plaat Pinball Wizard van The Who. Het kwam allemaal van het album Tommy, de musical, overture, zeg het maar. Het was de eerste echte rockopera van Pete Townshend. Van The Who, de gitarist die dit album gemaakt heeft, een dubbel album. En daar kwam deze hit vandaan. En ook de plaat trouwens die we altijd draaien bij de top 200 in Hilvarenbeek. De overture komt elke keer weer terug. Als we de platen presenteren, aankondigen en afkondigen. Maar dit nummer, Pinball Wizard, dat ging over de flipperkoning, Tommy. Hij was doof en blind, maar hij kon flipperen als de beste. En hij veroverde de ene prijs na de andere prijs. En daar ging dit nummer over. Pinball Wizard. Later werd dit nummer in de film ook nog eens zo door Elton John werd die gezongen. Ja, de reden dat ik deze plaat draaide, hij stond al heel lang gepland. Maar dan denk ik altijd van, ja, hij is best wel een beetje heavy misschien voor die tijd. En vooral met het pakkende gitaarspel en de drums van Keith Moon. Maar hij blijft leuk. Dus bij deze, de eerste vandaag voor Paul's Platenkast. Een hele goede middag op Flow Radio. En dit is Level 42 en hun Lessons in Love.

Ja, we hadden het zojuist over de flipperkoning Tommy van de overturen van de Who. Maar deze man die kon er ook wat van, hè? Die flipperde met zijn vingers, zo'n lekker trekbrasje had hij altijd. Deze Mark King van Level 42. En dit was een hit uit 1986, die maar liefst nummer 2 bereikte in de top 40. Ja, we steven een beetje op de zomer af. En dan is het altijd leuk om deze plaat te draaien van Tame Impala. En niet zo'n bekende, maar wel leuk. Lost in Yesterday.

Ja, sommige hele goede platen die halen het gewoon niet in de top hitlijsten. Zoals ook deze van Tame Impala, want het is er eentje van alweer 6 jaar geleden. En dat was Lost in Yesterday. En helaas geen Lost in Yesterday, want de plaat kwam niet hoger dan de tipraden. Ja, kan zomaar eens gebeuren. Prachtig weer de afgelopen week. En er horen ook lekkere platen bij, zoals deze van M People. Moving on up.

Allemaal lekkere plaatjes met zo'n stampende bas erin. Zo ook deze uit 1993, The M People. En Moving On Up. En de dame die je hoorde, dat was niemand minder dan Heather Small. En die Heather die zingt volgens mij nog steeds met regelmaat in M People. Maar ja, erg druk hebben ze het niet meer. Maar in ieder geval, dit was een van hun grote hits. En over grote hits gesproken en over gigantische bekende albums. Dit kwam van het album Rumours. Dan hebben we het natuurlijk over Fleetwood Mac en You Make Loving Fun.

Dan zal de, natuurlijk ook Human, die kent u ook vast nog wel. Maar dit is toch wel de betere van alles wat ze gemaakt hebben. The Human League. En Don't You Want Me. Ja, en we blijven dan toch een beetje in de jaren 80. Blijven we toch wel altijd platen toch wel leuk vinden om die te draaien in Paul's platenkast. En deze kwam ik ook nog tegen. 1985. Een beetje een soort boybandje uit Engeland. En ze hebben maar één hitje gehad en dat was deze. Ik heb het over de formatie Go West. Deze plaat komt niet hoger dan 22. We Close Our Eyes.

Ja, als je heel goed luistert, dan denk je... Het lijkt wel een beetje op Robert Palmer. Tenminste, die zangkwaliteit van de heren van Go West. Want het waren twee heren. Het waren eigenlijk een beetje de voorlopers van Wham. We Close Our Eyes. En dat was hun enige hitsingeltje destijds. En we blijven een beetje hangen in de jaren 80. Want de volgende, dat is er eentje uit 1982. En dat is de groep Flock of Seagulls. Ze had ook Photograph. Een van mijn favorieten nog altijd. Dit is Iran. Helaas bracht het niet verder dan de vierde plek in de tipraden. En vandaag een Pools platenkast.

Ja, toch altijd leuk dat deze platen nog altijd toch blijven hangen uit de jaren 80, 82 om precies te zijn. Deze Flock of Seagulls en Iran. Ja, dan zou je zeggen, Paul, ga je nou heel de tijd oude platen draaien? Nee, want we gaan ook terug naar 2026. De groep noemt zich Generation Radio. En dit is The Melody.

Ja, een heerlijke Amerikaanse radioplaat om lekker in je grote Oldsmobile of Chevrolet of net wat dan ook, met open kap uiteraard door Route 66 te rijden. En dan deze plaat op Generation Radio. En ze hebben een prachtig nieuw album gemaakt. En misschien ken je de zanger nog wel van deze groep. Die zong vroeger een partijtje bij Chicago. Ja, ook niet mis. Zeg, de mooie temperaturen van de afgelopen weken, die hebben me toch even ook naar deze plaat doen grijpen. En dat is Sex Boy Billy. En dan geen seks met S-E-X, maar de sax van de saxofoon. En die heeft een zomers nummertje opgenomen. En die gaan we even draaien. De Puerto Rico Song.

Ja, kort plaatje, maar wel leuk om te draaien. Deze zomerse weken Sexboy Billy en de Puerto Rico Song. Ja, en het leuke ervan aan de plaat is... ik heb niet 1, 2, 3 saxofoon solo gehoord, maar dat kan aan mij liggen. Maar een leuke plaat en bedankt Maarten voor de tip. De Puerto Rico Song. Mooi land om op vakantie te gaan, zeker weten. Terug naar een nieuwe single van Kygo. Ook nieuw materiaal. Samen met Dan Timinski is dit Heaven on Your Mind.

Ja, en die Kygo die dacht natuurlijk, ja, wat Avicii kan, ja, dat kan ik eigenlijk ook wel. Dus ze hebben het vlakketje een beetje overgenomen. Met zijn nieuwe single en die heet Heaven on Your Mind. Ja, zomerse klanken vandaag op Flow Radio. En deze Pauls platenkast in het eerste uur. En dit is een oudje van Bill Withers. The Lovely Day, maar nu in de versie van 1988. The Sunshine Mix met Ben Liebrand. De titel die is hetzelfde gebleven in ieder geval. Bill Withers en zijn Lovely Day.

Ja, dat is natuurlijk altijd het leuke aan Flow Radio. Als je dan achter de draaitafel zit en achter de knoppen. Dat je eigenlijk alles kunt draaien wat je eigenlijk voorbij hoort komen. Dat je denkt van nou, dat is best wel leuk om te delen met de luisteraars. Zoals deze plaat van Sting. Hij is alleen een jaar oud, maar nog steeds de moeite waard om te draaien. Desert Rose. En dat komt dan zo voorbij als je dan in je platenkast aan de gang bent en even aan het kijken bent. En dan kom je automatisch wel eens een keertje bij de S en dan zie je Sting. En dan denk je, ja, ik kan wel een hele bekende draaien, maar ik ga deze keer eens voor een beetje onbekendere. En zo kom je dan bij Desert Rose terecht. Nou, deze hoort niet in deze categorie, want die is wel heel bekend bij veel mensen, denk ik zo. Van het dubbel White Album van de Beatles. George Harrison met deze While My Guitar Gently Weeps.

Ja, de Beatles en George Harrison met zijn While My Guitar Gently Weeps. Nou, tot over enkele minuten, tot na de reclame en het nieuws. Dan komen we terug met ons Nederpopuurtje van Paul's Platenkast.

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

Ja, bij het weghebben van de saxofoon van Lontel Ernie en de Shakers openen wij dit tweede uurtje. Het Nederpopuur. 31 mei, mensen. En dat betekent dat we de laatste dag van deze maand mei hebben. In 2026. En enkele weken geleden eindigden wij met de plaat van Lontel Ernie en de Shakers met The Golden Years of Rock'n'Roll. En deze keer deden we dat nog eens dunnetjes over met hun eerste dikke nummer 1, Do You Remember? En alles kwam er voorbij, Buddy Holly, The Everly Brothers, Elvis Presley, noem het maar op. Neterpop op zijn best, zo is dat. Nou, welkom in Pauls Platenkast, zoals ik al zei, in het tweede uur. Tussen 6 en 7 komen wij nog even op te proppen met een aantal Nederlandse producties. Ja, en je weet, die voorraad is niet onuitputtelijk. Maar we proberen toch in ieder geval om elke keer weer een paar nieuwe platen er tussendoor te jassen. En ook deze keer zijn we daar weer in gelukt. En wij beginnen met een oude nummer 1 hit van Miles & McNeil. Dit was een van hun eerste en allergrootste. How Do You Do? What?

En als je dat nog herkent, dan betekent dat je, ja, toch zeker 55 jaar geleden deze plaat op nummer 1 hoort straks staan in de Nederlandse top 40. Big Mouth en Maggie McNeil. En van 1971, want zo lang was dat geleden, gaan we terug naar 1979 in deze Pauls platenkast. Volgens mij was de eerste die ze hadden, Maywood. En wij gaan even terug in de jaren 1979, zoals ik zei, met You Treated Me Wrong.

Ja, het was altijd een beetje kommer en kwel, hè, bij Huizen Maywood. De twee dames, die konden niet zonder elkaar, maar ook niet met elkaar.

En het laatste heeft toch een beetje de overhand gekregen. Want Alice en Karin zijn niet een beetje op goede voet uit elkaar gegaan, laat ik het zo zeggen. Dit was een oudje uit 1979. You Treated Me Wrong vandaag in de Pauls platenkast, het nedere popuur. Ja, en de volgende, als ik deze plaat draai, dan denk ik altijd aan de fotostudio op de Goorlense Dijk hier in Hilvarenbeek. Daar heb ik toen een jaar of 9 mogen werken en dat was altijd naar tevredenheid. En zo kwamen wij ook regelmatig deze Monique Kleeman tegen. Maar Monique Kleeman die deed er ook naast haar zangkwaliteit ook nog wat modellenwerk bij. Maar hier hadden ze toch wel de grootste hit mee. Van de Maywood zusjes naar de Lois Lane zusjes. En it's the first time. Deze is ook speciaal voor Tim uiteraard. Die vindt hem prachtig.

Ja, twee prachtige zussen, Lois Lane en It's the First Time. En we gingen even terug in de jaren, maar ja, ook 2026 kent zijn nieuwe nederpopplaten. En dan mag Danny Vera zeker niet ontbreken. En dat doet samen met Marion Pichel. Heeft hij deze plaat gemaakt, Try Again.

Ja, prachtig duet geworden tussen Marlon Pichel en Danny Vera. En bekend, die Marlon die is bekend van de battle van, hoe heet het? Het programma The Voice, daar heeft hij in opgetreden. Marlon Pichel samen met Danny Vera en hun nieuwste plaat. En die heet Try Again. En de afgelopen week hebben we natuurlijk ontzettend mooi weer gehad. Met zelfs op dinsdag een hele grote piekdag met over de 32 graden. Tenminste, in mijn auto was het bijna 40 graden. En dan kom je toch toe aan een lekker zomertreintje. Dat doen we met een oude van deze groep, de Sandy Coast. Uit Den Haag. Met Hans Vermeulen en de Summer Train. Summer Train.

Ja, terug naar het jaar 1972. Deze Pools platenkast in het Nederpopuur. Wij draaiden de Sandy Coast met Summer Train. En het nummer kwam op de zesde plek. Dus dat was geen onverdienstelijke score voor Hans Vermeulen. Opwellende klanken van deze Douwe Bob. Samen met Sira. Op deze 31 mei, zondag, Flow Radio met Could Have Been Us.

Ja, die Douwe Bob die had een beetje een langere aanlooptijd nodig voordat hij echt helemaal ging scoren. Maar nu is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse pophistorie. En hij heeft onder andere hele vele mooie duetten al gezongen. En dit was er eentje met Sera, Douwe Bob en Could Have Been Us. En dan komen we toe aan onze, ja, een plaatje wat ik eigenlijk al heel wat weken klaar heb staan. Maar iedere keer dan denk ik ook weer, ik schuif hem door naar volgende week. Maar ik vind hem nog steeds helemaal geweldig. Journey Kaagman en Earth and Fire. Ook uit Popstad Den Haag. Gaan wij luisteren deze zondagmiddag naar Invitation.

Ja, deze draaien we dan van CD. En ik moet ook nog ergens het singeltje hebben liggen, maar dat heeft de nodige dingen of de nodige mankementjes en ongelukjes meegemaakt. Dus die klinkt niet zo fris als deze Invitation van Earth and Fire. Ja, en de volgende plaat, dat is er eentje met hele vele covers. En dan bedoel ik, het is ooit geschreven, het origineel, door Holland en Dozier en Lamont. En dat was de groep mensen die verantwoordelijk waren voor heel veel Tamla Motown hits. En ook de Four Tops, die heeft dit nummer destijds gezongen. Maar ook de Nederlandse groep Pussycat uit Limburg, die waarde zich daaraan. En het was nog een groot hit voor de dames en heren uit Limburg. Ik heb het over It's the Same Old Song.

Ja, zoals ik al zei, geschreven en gecomponeerd door Dozier en Holland. Deze is The Same Old Song. En de Four Drops die hadden hem ook op de plaat gezet. Maar ook deze formatie uit Limburg, Pussycat. En ze scoren er geen onverdienstelijke hit mee in 1978. Want ze kwamen zelf op nummer 10 met deze It's The Same Old Song. Terug naar Volendam. Met de trots van Volendam nog steeds de Parling Sound. Dat doen we uiteraard met een gouden ouwe van de Cats. Een van de grootste zelfs. Deze Be My Day.

Ja, la la la, maar ze kwamen er wel mooi mee op nummer 1, deze The Cats. Met hun Be My Day. En normale wijze schreef eigenlijk Arnold Muren en Piet Veerman vrijwel alle nummers van The Cats. Maar er zat ook wel eens een keer een plaat van Kees Veerman tussen. En dit was er eentje van hun album. En dan moet ik even spieken. Dat was Love in Your Eyes. En daar kwam deze Be My Day vandaan. En deze was geschreven door een Amerikaan. Dus dat week even af van hun gewone werkwijze. Ja, Nederlandse pophistorie. Daar hoort deze groep Spargo zeker in thuis. Iedereen kent natuurlijk You and Me. Maar deze is ook nog altijd leuk om te draaien. Spargo en Hip Hap Hop.

Ja, deze mag zeker niet ontbreken. De Nederlandse popgeschiedenislijst. Aller lijsten, want dit is er eentje van Powerplay. En die hebben ook diverse hitjes gehad, waaronder deze Make It Alone. En over mooie platen gesproken.

Ja, we moeten het toegeven. Ze hebben meerdere plaatjes gemaakt. Deze Fox de Fox. Maar dit was wel een uitschieter. Een schot in de roos, zoals ze dat zeggen. The Precious Little Diamond van Fox de Fox. Ja, en we hebben nog eentje te gaan, volgens mij. En dan zit het alweer op voor dit Nederpopuur van Paul's Platenkast. En dat doen we er eentje met van Wally Tax. Vroeger de zanger van The Outsiders.

You're so beautiful, Wally Tax and Miss Wonderful. Zoals ik eerder zei, eens was hij de leadzanger van de groep The Outsiders. Ja, we hebben toch nog een paar minuutjes over. En dan doen we even een nummertje als laatste. En dan heb ik het over Rook Williams. En die had destijds een hit met The Rook's Family. En zijn eerste volgens mij met Get Yourself a Ticket. Nou, wat mij betreft tot volgende week. Dan zijn we er weer. Een heel fijn weekend nog. En een hele fijne zondagavond. En ja, tot volgende week.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 7 uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer, op een lokale bui na, blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daar ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu, en noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: Daar zijn wij weer. Het is weer zondagavond 9 uur. En dat betekent, zoals elke week, go with the flow.
1: Ja, en wat voor een thema hebben we nou toch weer uitgezocht?
0: Ja, daar zat een beetje verwarring op, hè? Maar het thema is verlichting.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg breed.
0: Ja, dat is de lampen tot de inwendige verlichting.
1: Ja, precies. Nou, ik denk wel dat we in de breedste zin van het woord hebben we volgens mij wel gewoon een hele mooie diverse playlist gemaakt.
0: Ja, zo te zien wel. Wat ons betreft zeggen we zoals elke week, ga lekker zitten.
1: Ga lekker liggen.
0: En geniet.

dan mag ik deze week met jullie de dichtgedachte delen. Wijsheid, rust en tevredenheid zijn alleen mogelijk door verwachtheid, woede en hebzucht. Er kan alleen verlichting bestaan als er illusie is.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van verlichting? Cornelis pakte zoals gewoonlijk weer zijn tablet erbij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over verlichting geeft. En zo staat er geschreven: verlichting betekent het gevoel van opluchting of geruststelling wanneer spanning, angst, pijn of zware zorgen plotseling wegvallen. Het is de ontspanning die je ervaart na een stressvolle of onzekere situatie. Zo dacht Cornelis hardop. Dat is weer eens lekker relaxed omschreven. Maar hoe ziet Cornelis verlichting zelf? Nou, Cornelis gaat weer eens zitten en denkt er weer eens diep over na. Cornelis is vaak ontspannen. En vaak ook niet. Hij staat eigenlijk altijd aan en probeert vaak wat rustiger aan te doen, zodat zijn lichaam ontspant. En toch lukt dat vaak niet. En waarom? Geen idee. Dat was vroeger al zo en het gebeurt nog steeds. Druk op je schouders of zoiets, of te veel willen. Hij heeft er wel hulp bij gezocht en dat gaat steeds beter, maar het is niet altijd makkelijk. Maar het geeft wel verlichting. Aan de andere kant, hij heeft best wat mensen, sterker nog, familie, vrienden, die naar hem luisteren en hem begrijpen. En dat geeft ook verlichting. Dus misschien moet hij gewoon lekker ontspannen en kijken wat het leven brengt. Er is nog genoeg te doen zonder druk op jezelf. Geniet gewoon. Dan de moraal van deze week volgens Cornelis Clemens. Relax. Take it easy.

0: Ja, Bjorn, en dan is het alweer tijd voor de wekelijkse hartekreet.
1: Nou, ik zeg, kom maar op.
0: Ja, ik vind hem mooi, maar ik vond hem zelf ook dat ik dacht, oké, dus ik hoop dat jij hem begrijpt. Anderen begrijpen is kennis. Jezelf begrijpen is verlichting.
1: Anderen begrijpen is kennis. Jezelf begrijpen is verlichting. Ja, ik moet hem even herhalen, want het is natuurlijk...
0: Diep.
1: Ja, misschien wel, ja. Ben ik het mee eens? Ja, zoals Cornelis net zegt. Cornelis is bezig met zichzelf. En ja, je gaat door diepe dalen, maar je maakt ook hele mooie pieken mee. En dan mag je vanaf de berg zo de zee overkijken, of een mooi bos, of je ziet de zon hoog aan de hemel staan. En ik denk het pad om jezelf te begrijpen, zeker als je in een moeilijke periode zit. Ik moet zeggen, als ik voor mezelf spreek, dat brengt inderdaad echt wel inzichten en verlichting.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het heel fijn om te doen. Dat had ik 10 jaar geleden, dacht ik van ja, weet je, we gaan maar door en dan zie ik wel wanneer het omvalt. En nou denk ik, ach, je moet af en toe de koek bij de horens pakken. En dan brengt het voor jezelf denk ik echt wel, je kunt daar zelf een heel eind mee komen. En hoe was de eerste, anderen begrijpen is kennis. Ja, ik denk dat dat ook wel zo is.
0: Ja.
1: En je moet meer leren luisteren. En dat is voor mij ook wel een leerproces. Maar je moet meer leren luisteren dan zelf aan het woord zijn. En dan kun je ook veel kennis uit ophalen.
0: Ja, en ook heel veel betekenen voor anderen, vind ik.
1: Ja, ja, 100%.
0: Ja, bij deze moest ik heel erg denken van aan het feit dat... wij hebben het er ook wel eens over. Ik kan jou gewoon lezen. Met jou, ik kan je lezen en ik kan je schrijven.
1: Ja.
0: Dus ik... Je ziet dus bij een ander hoe dat hij of zij in zijn of haar vel zit. Of hoe dat de vlag erbij hangt. Ja. Terwijl aan de andere kant, als wij in contact zijn met anderen, hoe snel zeggen we niet goed? Als iemand vraagt van hoe gaat het met je? En trek je dus blijkbaar gewoon een masker op van goed. Ja. En verbloemen we eigenlijk ook gewoon verbaal, maar ook non-verbaal. Hoe het echt in ons zit. Terwijl de antwoorden zitten natuurlijk in ons. En ik realiseer me ook wel eens dat andere mensen in mijn omgeving, die spiegelen soms zelfs dat, ja, wat ik nog te leren heb, of wat ik gewoon zelf niet durf aan te kijken bij mezelf, heeft niks met die ander te maken. Het zegt alles over mij.
1: Ja.
0: En als ik het lef heb om op een bepaald onderwerp waar ik dan last van heb, of waar jij dan ook... naar binnen durf te gaan van, maar wat zit hier nou dus ook echt onder dit gevoel, onder deze gedachte? En dan ineens krijg je een antwoord die je soms helemaal niet wilt weten. Maar als je wel de kern raakt van waar iets zit, dus de wijsheid ophaalt uit jezelf, ja, dat brengt ook wel echt bij mij opluchting, ondanks de emoties die daarbij horen.
1: Ja, maar dat is ook helemaal niet erg. Het is een acceptatieproces. En dat kost tijd. Je kunt niet van vandaag op morgen dingen veranderen. Tenminste, meestal niet. Dus ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb geen idee hoe onze luisteraars het zien.
0: Ik ook niet.
1: En daarmee omgaan. Maar goed, dan mogen ze natuurlijk altijd laten weten.
0: Altijd.
1: Op flow@flowradio. En dan gaan wij weer gewoon lekker verder met onze playlist.

0: started rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond, als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio. Sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema verlichting. En zit ze boven op een bergtop, in kleermakerszit, in stilte om zich heen te kijken. Volledig in contact met zichzelf en met de wereld onder zich. Langzaam sluit ze haar ogen en voelt hoe haar billen contact maken met de harde grond onder zich. En het lijkt wel of ze de ademhaling van de wereld kan voelen in heel haar lichaam. Langzaam daalt ze in gedachten dieper de berg in. En ze komt in een grot die volledig verlicht wordt door kristallen. Petronella kijkt om zich heen, voelt de warmte van de aarde en tegelijkertijd de verfrissende koelte van de kristallen. En ze weet dat ze hier niet alleen is. Op deze magische plek is ze in contact met haar gidsen. Soms voelt Petronella zich enorm bezwaard en weet ze niet hoe ze hiermee om kan gaan. En hoopt ze dat er een manier is om op een of andere manier antwoord te krijgen op waarom, zodat ze zich verlicht mag voelen. Terwijl ze dit denkt, hoort Petronella haar gidsen spreken in haar hoofd. Verlichting, mijn kind, is niet zweverig, maar is volledig in contact zijn met jezelf. Met jouw spirit, of zoals de mensen het soms ook wel noemen, met jouw ziel. Het antwoord op elke vraag, hoe moeilijk het soms ook voelt, zit altijd in jezelf, met de bijbehorende emoties die je mag laten stromen. Deze boodschap in zich opnemend, dankt ze haar gidsen en maakt het contact met de kristallijke grot los en is weer volledig terug op aarde. Langzaam staat ze op en loopt het pad af naar beneden, helemaal blij met zichzelf en alles en iedereen om haar heen, puur verlicht. Petronella, haar motto is leef, geniet en droom. Leef, ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein. En droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang jij erin blijft geloven. Wat betekent verlichting voor jou?

Ja, lieve luisteraars, dan komen we bij het einde van het eerste uur van Go With The Flow met het thema verlichting. We gaan er even tussenuit voor reclame en voor journaal. Maar niet getreurd, we komen ook weer terug met het tweede uur Easy Listening. Voor degenen die zo meteen naar bed gaan, zeggen we welterusten. En voor degenen die zo meteen met ons meegaan naar het tweede uur, tot zo.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Ja, Bjorn, dan zijn we ook alweer aan het tweede uur. Go with the flow, thema verlichting.
1: Ja, ik wou zeggen, het brengt verlichting.
0: Ja.
1: En we zitten hier onder de verlichting, ja, maar dat is dan weer iets anders.
0: In een totaal verlichte studio.
1: Ja.
0: Maar wel helemaal verlicht van hart. En want ja, het eerste uur wat ons betreft zat vol met mooie muziek.
1: Ik ben het er 100% mee eens. Ja. Heerlijk. Ja.
0: En we hopen dat jullie er ook van genoten hebben. En dat jullie het komende uur wederom gaan genieten van de keuzes die wij voor jullie hebben gemaakt. Blijf lekker zitten.
1: Blijf lekker liggen.
0: En geniet.

besorgt denn unoprecht Christine, die er niet bij behoorde. Ik heb je niet herkend, ging dan je fierheid wijken, je durf me zelfs niet eens.

die wondermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Oh, ik durf bijna helemaal geen woord meer te zeggen. Heerlijk. Helemaal verlicht.
1: Ik wou zeggen, ik hou wijselijk mijn mond dicht.
0: Ja, maar dan kunnen we ook niet afsluiten.
1: Nee, dat is waar. Nee, we moeten het ook wel aankondigen dat we er volgende week weer gewoon zijn.
0: Jazeker. Voor deze week komen we bijna aan het einde van het tweede uur COVID to Flow. Maar volgende week zijn wij er weer. Met een nieuw thema, nieuwe muziek. En we hopen dezelfde luisteraars. We zeggen voor zometeen wel rusten. Morgen gezond weer op. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Twee uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera.